0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Inwoners van Engelen zijn geschrokken nadat huizen en scooters in het dorp afgelopen weekend werden beklad met anti-asielzoekerscentrumteksten. Sinds de aankondiging in april dat het voormalige politiebureau 50 minderjarige asielzoekers zonder ouders zou opvangen, lopen de spanningen op. De gemeente heeft een leefbaarheidsplan aangekondigd en op 24 augustus kunnen bewoners inspreken bij de gemeenteraad. Bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag de bestuurder van een van de vrachtwagens om het leven gekomen. 2 anderen raakten bekneld en gewond. Zij zijn bevrijd en hebben medische hulp gekregen. De snelweg is vanaf knooppunt Noordhoek richting Breda tot diep in de nacht afgesloten voor politieonderzoek en opruimwerkzaamheden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd na het aantreffen van hoge concentraties koolmonoxide. Ruim 100 bewoners moesten hun woning aan de Drie Rivierenlaan verlaten en worden tijdelijk opgevangen in een restaurant in de buurt. Eerder dit jaar werd dezelfde flat al eens ontruimd na een vergelijkbaar incident met koolmonoxide. Steeds meer gezondheidsklinieken in Afghanistan sluiten door het opdrogen van buitenlandse financiering. Het afgelopen jaar zijn 445 klinieken van internationale hulporganisaties gesloten. En hulporganisatie CARE verwacht dit jaar nog de helft van haar klinieken te moeten sluiten. Vooral vrouwen en kinderen worden getroffen, nu er minder zorg beschikbaar is en het aantal gevallen van ernstige ondervoeding onder kinderen stijgt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Na een aangename zomeravond koelt het vannacht af naar 16 tot 18 graden. Woensdag wordt vervolgens de warmste dag van de week, met ongeveer 30 graden. Ook dan ziet het weerbeeld er zonnig uit. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM. Ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Inwoners van Engelen zijn geschrokken nadat huizen en scooters in het dorp afgelopen weekend werden beklad met anti-asielzoekerscentrumteksten. Sinds de aankondiging in april dat het voormalige politiebureau 50 minderjarige asielzoekers zonder ouders zou opvangen, lopen de spanningen op. De gemeente heeft een leefbaarheidsplan aangekondigd en op 24 augustus kunnen bewoners inspreken bij de gemeenteraad. Bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag de bestuurder van een van de vrachtwagens om het leven gekomen. 2 anderen raakten bekneld en gewond. Zij zijn bevrijd en hebben medische hulp gekregen. De snelweg is vanaf knooppunt Noordhoek richting Breda tot diep in de nacht afgesloten voor politieonderzoek en opruimwerkzaamheden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd na het aantreffen van hoge concentraties koolmonoxide. Ruim 100 bewoners moesten hun woning aan de Drie Rivierenlaan verlaten en worden tijdelijk opgevangen in een restaurant in de buurt. Eerder dit jaar werd dezelfde flat al eens ontruimd na een vergelijkbaar incident met koolmonoxide. Steeds meer gezondheidsklinieken in Afghanistan sluiten door het opdrogen van buitenlandse financiering. Het afgelopen jaar zijn 445 klinieken van internationale hulporganisaties gesloten. En hulporganisatie CARE verwacht dit jaar nog de helft van haar klinieken te moeten sluiten. Vooral vrouwen en kinderen worden getroffen, nu er minder zorg beschikbaar is en het aantal gevallen van ernstige ondervoeding onder kinderen stijgt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Na een aangename zomeravond koelt het vannacht af naar 16 tot 18 graden. Woensdag wordt vervolgens de warmste dag van de week met ongeveer 30 graden. Ook dan ziet het weerbeeld er zonnig uit. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits. Hits Power FM. Hits Power. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.
1: Greetings, girl, and

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Inwoners van Engelen zijn geschrokken nadat huizen en scooters in het dorp afgelopen weekend werden beklad met anti-asielzoekerscentrumteksten. Sinds de aankondiging in april dat het voormalige politiebureau 50 minderjarige asielzoekers zonder ouders zou opvangen, lopen de spanningen op. De gemeente heeft een leefbaarheidsplan aangekondigd en op 24 augustus kunnen bewoners inspreken bij de gemeenteraad. Bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag de bestuurder van een van de vrachtwagens om het leven gekomen. 2 anderen raakten bekneld en gewond. Zij zijn bevrijd en hebben medische hulp gekregen. De snelweg is vanaf knooppunt Noordhoek richting Breda tot diep in de nacht afgesloten voor politieonderzoek en opruimwerkzaamheden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd na het aantreffen van hoge concentraties koolmonoxide. Ruim 100 bewoners moesten hun woning aan de Drie Rivierenlaan verlaten en worden tijdelijk opgevangen in een restaurant in de buurt. Eerder dit jaar werd dezelfde flat al eens ontruimd na een vergelijkbaar incident met koolmonoxide. Steeds meer gezondheidsklinieken in Afghanistan sluiten door het opdrogen van buitenlandse financiering. Het afgelopen jaar zijn 445 klinieken van internationale hulporganisaties gesloten. En hulporganisatie CARE verwacht dit jaar nog de helft van haar klinieken te moeten sluiten. Vooral vrouwen en kinderen worden getroffen, nu er minder zorg beschikbaar is en het aantal gevallen van ernstige ondervoeding onder kinderen stijgt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Na een aangename zomeravond koelt het vannacht af naar 16 tot 18 graden. Woensdag wordt vervolgens de warmste dag van de week met ongeveer 30 graden. Ook dan ziet het weerbeeld er zonnig uit. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: right back. Op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Inwoners van Engelen zijn geschrokken nadat huizen en scooters in het dorp afgelopen weekend werden beklad met anti-asielzoekerscentrumteksten. Sinds de aankondiging in april dat het voormalige politiebureau 50 minderjarige asielzoekers zonder ouders zou opvangen, lopen de spanningen op. De gemeente heeft een leefbaarheidsplan aangekondigd en op 24 augustus kunnen bewoners inspreken bij de gemeenteraad. Bij een ongeluk met 3 vrachtwagens op de A17 bij Moerdijk is vanmiddag de bestuurder van een van de vrachtwagens om het leven gekomen. 2 anderen raakten bekneld en gewond. Zij zijn bevrijd en hebben medische hulp gekregen. De snelweg is vanaf knooppunt Noordhoek richting Breda tot diep in de nacht afgesloten voor politieonderzoek en opruimwerkzaamheden. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd na het aantreffen van hoge concentraties koolmonoxide. Ruim 100 bewoners moesten hun woning aan de Drie Rivierenlaan verlaten en worden tijdelijk opgevangen in een restaurant in de buurt. Eerder dit jaar werd dezelfde flat al eens ontruimd na een vergelijkbaar incident met koolmonoxide. Steeds meer gezondheidsklinieken in Afghanistan sluiten door het opdrogen van buitenlandse financiering. Het afgelopen jaar zijn 445 klinieken van internationale hulporganisaties gesloten. En hulporganisatie CARE verwacht dit jaar nog de helft van haar klinieken te moeten sluiten. Vooral vrouwen en kinderen worden getroffen, nu er minder zorg beschikbaar is en het aantal gevallen van ernstige ondervoeding onder kinderen stijgt. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Na een aangename zomeravond koelt het vannacht af naar 16 tot 18 graden. Woensdag wordt vervolgens de warmste dag van de week, met ongeveer 30 graden. Ook dan ziet het weerbeeld er zonnig uit. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: goede vraag. Hoe kan ik anders?
1: We'll be right back.
2: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Japan zijn na een zware aardbeving op het eiland Kyushu zeker 13 lichamen gevonden. Het natuurgeweld heeft vooral in en rond Kumamoto veel schade aangericht, met minstens 130 gewonden en vele tienduizenden mensen zonder stroom. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden, terwijl het leger noodhulp verleent en vermisten zoekt. In Beekbergen is een zorginstelling voor jongeren volledig verwoest door een grote brand. Ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders zijn geëvacueerd en 1 persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ruim 186 kinderen van een naburig zomerkamp zijn uit voorzorg opgevangen in Buslo. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Iran heeft kort voor middernacht een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger zegt dat alle raketten zijn onderschept. In Irak hebben de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië afgelopen nacht pro-Iraanse milities aangevallen, terwijl de Houthis in de Rode Zee opnieuw schepen bestoken en een blokkade hebben ingesteld bij de zeestraat Bab el-Mandeb. In Brazilië is een 26-jarige Nederlander om het leven gekomen bij een bootongeluk bij de watervallen van Nationaal Park Iguaçu in de staat Paraná. Op de boot zaten in totaal 6 Nederlanders en 2 bemanningsleden. De bemanningsleden raakten gewond. De oorzaak van het gekapseisde vaartuig wordt nog onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er in de ochtend wat bewolking. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling.
1: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
6: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos.

0: de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Beekbergen heeft vannacht rond 11 uur brand gewoed in een zorginstelling voor jongeren, waarbij ongeveer 20 bewoners en begeleiders zijn geëvacueerd en één persoon met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp zijn uit voorzorg naar Buslo geëvacueerd. Het pand van de zorginstelling wordt als verloren beschouwd en er wordt naar asbestdeeltjes gezocht. In Japan zijn na een zware aardbeving op het eiland Kyushu zeker 13 lichamen gevonden. In het rampgebied worden volgens Japanse media ruim 130 gewonden behandeld in ziekenhuizen en zitten tienduizenden mensen zonder stroom. Ook zijn delen van bruggen, fabrieken, woningen, kantoorpanden en een winkelcentrum ingestort en worden er nog mensen vermist. In het zuiden van Brazilië is een 26-jarige Nederlander omgekomen toen een boot met 6 Nederlanders en 2 bemanningsleden kapseisde bij de watervallen van Iguaçu. De man werd in het ziekenhuis overleden verklaard. 2 bemanningsleden raakten gewond en de organisator van de tour heeft alle tochten voorlopig afgelast. Iran heeft kort voor middernacht Nederlandse tijd een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië, waarbij volgens de Verenigde Staten alle ballistische raketten zijn onderschept. In Irak heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië pro-Iraanse milities gebombardeerd als vergelding voor recente drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales. De Houthis hebben daarnaast opnieuw een blokkade ingesteld in de Bab el-Mandeb-zeestraat en schepen aangevallen in de Rode Zee. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er in de ochtend wat bewolking. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Japan zijn zeker 13 lichamen gevonden na de zware aardbeving op het zuidelijke eiland Kyushu. Volgens Japanse media worden verspreid over het rampgebied minstens 130 gewonden behandeld in ziekenhuizen en zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. In een winkelcentrum vielen na een explosie 2 doden en worden nog mensen vermist. De onderhoudsdivisie van KLM, KLM Engineering and Maintenance, staat sinds eind mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. De dochteronderneming voldoet niet aan nieuwe normen voor sneller afhandelen en registreren van klein onderhoud aan vliegtuigen. KLM moet tot eind december een verbeterplan opstellen en hierover rapporteren aan de inspectie. De dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park in Kenia wordt onderzocht door de Keniaanse Dienst voor Wildbeheer. Mogelijk zijn de dieren vergiftigd, maar laboratoriumtesten gaven uiteenlopende resultaten over het aantreffen van giftige stoffen. De kadavers, voornamelijk vrouwtjes en kalveren, werden gevonden in Kimana Sanctuary en Kuku Ranch. Henk Vrezer is benoemd tot bondscoach van het Surinaamse voetbalelftal. De voormalige trainer van onder meer Vitesse, Sparta Rotterdam en FC Utrecht volgt Henk ten Katen op. Vrezer wordt verantwoordelijk voor het leiden van het nationale team richting het wereldkampioenschap van 2030. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er in de ochtend wat bewolking. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Keniaanse dienst voor wildbeheer onderzoekt de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. Mogelijk gaat het om vergiftiging. In monsters werd een mogelijke giftige stof aangetroffen, maar een tweede analyse vond deze niet. De dode olifanten, vooral vrouwtjes en kalveren, werden gevonden in gebieden rondom het nationale park. De onderhoudsdivisie van KLM, KLM Engineering and Maintenance, staat sinds eind mei onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport. Het bedrijf voldoet niet aan nieuwe normen die sneller afhandelen en registreren van klein onderhoud vereisen. Het verscherpt toezicht duurt volgens KLM tot eind december dit jaar. Arrestatieteams hebben in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar in de nacht 3 terrorismeverdachten van 16 tot 19 jaar oud opgepakt. De aanhoudingen vonden plaats in het kader van een lopend onderzoek naar terrorisme. Waar de verdachten precies van worden verdacht, heeft het Openbaar Ministerie niet bekendgemaakt. René Verschuur is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg landelijke bekendheid als vader van Roos, een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht in maart 2019. Waaraan Verschuur is overleden, is niet bekend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er in de ochtend wat bewolking. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal nepadvertenties voor huurwoningen is deze zomer fors gestegen. Oplichters bieden via sociale media en websites appartementen aan en vragen om betaling voor een bezichtiging, waarna het geld verdwijnt. Volgens verhuurders en woningstichtingen zijn vooral veel woningzoekenden de dupe, terwijl waarschuwen het enige is wat zij kunnen doen. Arrestatieteams hebben afgelopen nacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 terreurverdachten van 16 tot 19 jaar opgepakt. In Rotterdam kwam het arrestatieteam rond 1:15 een woning binnen, waar een jonge man werd aangehouden en het huis werd doorzocht. In Eindhoven werd rond dezelfde tijd een vergelijkbare operatie uitgevoerd. Ook daar werd een man opgepakt en de woning doorzocht. René Verschuur is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij was de vader van Roos, een van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht in maart 2019. Het is niet bekend waaraan Verschuur is overleden. De Keniaanse Dienst voor Wildbeheer onderzoekt de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. Mogelijk zijn de dieren vergiftigd. Laboratoriumtesten vonden sporen van een giftige stof, maar andere testen bevestigden dat niet. Autoriteiten onderzoeken ook waterbrommen en vervuilende stoffen in het gebied, maar er zijn geen aanwijzingen dat mensen gevaar lopen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er in de ochtend wat bewolking. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: luistert naar het leukste radiostation van Nederland. It's Power FM.
1: Net de hard over je speakers.
2: Over je speakers.
1: Speakers.
2: Speakers.
1: Speakers.
2: 24/7
1: online.
2: It's Power FM.
1: It's Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijd voor ieder interieur. Van trendy tot tijd.

0: ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal nepadvertenties voor huurwoningen bereikt deze zomer een piek, vooral op sociale media en websites. Oplichters bieden zogenaamd appartementen aan, laten mensen betalen voor een bezichtiging en zijn daarna onbereikbaar. Verhuurders en woonstichtingen waarschuwen huurders goed te controleren of een aanbod betrouwbaar is. De Franse DJ en producer Kavinsky is op 50-jarige leeftijd overleden. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk bevestigt dat hij dood is aangetroffen in zijn woning in Parijs en doet onderzoek naar de doodsoorzaak. Kavinsky was bekend van het nummer Night Call, dat hij samen met Guy Manuel de Homem Christo maakte en dat te horen was in de film Drive. René Verschuur is op 61-jarige leeftijd overleden. Hij was de vader van Roos, die omkwam bij de traamaanslag in Utrecht in maart 2019, waarbij 4 mensen werden doodgeschoten. Waaraan Verschuur is overleden, is niet bekendgemaakt. Arrestatieteams hebben afgelopen nacht in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar 3 personen van 16 tot 19 jaar oud aangehouden op verdenking van terrorisme. De aanhoudingen maken deel uit van een lopend onderzoek van het Openbaar Ministerie. In Rotterdam en Eindhoven zijn de woningen van de verdachten doorzocht en zijn de arrestanten geblinddoekt afgevoerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er in de ochtend wat bewolking. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling.
2: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het Power FM.

0: Filmpje Radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Franse DJ en producer Kavinsky is op 50-jarige leeftijd overleden. Hij werd dood aangetroffen in zijn woning in Parijs en het Openbaar Ministerie onderzoekt de doodsoorzaak. Meerdere nummers van Kavinsky zijn bekend geworden, waaronder het nummer Night Call uit de film Drive en muziek die is gebruikt in videogames. In Engelen is vanochtend vroeg een auto in het water van de Henriette Waard aan de Graaf van Solmsweg gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de recente bekladdingen in Engelen, waarbij huizen en voertuigen zijn voorzien van teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. Bij het zoeken in en rond de auto troffen duikers niemand aan. Spieren van mensen met long-covid of MECVS zijn aantoonbaar anders dan die van gezonde mensen die langdurig inactief zijn geweest. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, waarbij onder meer kleurverschillen in de spieren zijn gevonden. Volgens het UWV zijn ruim 12.000 Nederlanders met langdurige klachten deels arbeidsongeschikt verklaard. Voetballer Victor Gabriel van Internacional mag niet spelen zolang Gabriel Peck van Cruzeiro niet is hersteld van een blessure aan zijn scheenbeen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport koppelde Gabriel's schorsing aan het herstel van Peck met een maximale duur van een half jaar. Internacional kan nog beroep aantekenen tegen de straf. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Alleen in het noorden is er in de ochtend wat bewolking. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Hier is Power FM.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat. Wat er

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Duitse riviercruises op weg naar Zwitserland wijken uit naar Nederland door een lage waterstand van de Rijn. Grote delen van Duitsland en Zwitserland zijn voor cruiseschepen niet meer bereikbaar, waardoor de route nu onder meer langs Rotterdam, Enkhuizen, Amsterdam, Vlissingen, Antwerpen en Nijmegen voert. Keulen is volgens een kapitein inmiddels onbereikbaar en de terugreis blijft onzeker. In Beekbergen is een minderjarige bewoner aangehouden na een grote brand in een jeugdzorgcentrum, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit, waarna ongeveer 20 jongeren en hun begeleiders moesten evacueren en een andere jongere zwaar gewond raakte. Ook werden 186 kinderen van een nabijgelegen zomerkamp geëvacueerd en is het kamp afgelast. ASM heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet van meer dan 1 miljard euro behaald, met een netto winst van ruim 285 miljoen euro. Ondanks deze cijfers daalde het aandeel van ASM vanmorgen fors op de beurs in Amsterdam, maar dit verlies was rond het middaguur weer ingelopen. ASM levert chipmachines en profiteert van de wereldwijde groei van kunstmatige intelligentie. BMW schrapt wereldwijd ongeveer 8000 banen in de komende anderhalf jaar, meldt Media op basis van bronnen. Dit komt neer op bijna 5% van het personeel. BMW heeft wereldwijd 154.000 werknemers. Meer dan de helft van de banen die verdwijnen zijn in Duitsland, waarbij productiepersoneel wordt ontzien. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling. Vanavond is het nog lang zonnig en warm.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Hits Power FM.

Zijn eten haalt hij uit de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Radio. Ik ben Siban Jonkind. Goedendag. Een 25-jarige man uit de gemeente Rijssen-Holten is tijdens een boottocht bij de watervallen van Iguaçu in Brazilië om het leven gekomen. Op de boot zaten 6 Nederlandse toeristen en 2 bemanningsleden. 2 bemanningsleden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht en het bedrijf dat de rondvaart organiseerde heeft de activiteiten voorlopig opgeschort. ASM uit Almere heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet van meer dan 1 miljard euro en een netto winst van ruim 285 miljoen euro geboekt. Ondanks de groeiende wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie, daalde het aandeel van ASM in de ochtend met meer dan 7%, maar herstelde dat later op de dag. ASM mag vanwege Amerikaanse sancties geen hoogwaardige chipmachines aan China leveren. BMW schrapt wereldwijd 8000 banen in de komende 1,5 jaar, melden Duitse media op basis van bronnen. Het gaat om bijna 5% van het personeel. Wereldwijd werken er ongeveer 154.000 mensen bij het bedrijf. Meer dan de helft van de banen verdwijnt in Duitsland, vooral buiten de productieafdelingen. Duitse riviercruises die oorspronkelijk naar Zwitserland zouden varen, komen door de lage waterstand nu uit in Nederland en doen plaatsen als Rotterdam aan. Grote delen van Duitsland en Zwitserland zijn voor de schepen niet meer bereikbaar door het lage water in de Rijn. Passagiers worden mogelijk met bus of trein naar huis gebracht, omdat terugvaren naar Duitsland lastig is. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM. Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Een 25-jarige man uit de gemeente Rijssen-Holte is om het leven gekomen bij een bootongeluk in het Nationaal Park Iguaçu op de grens tussen Brazilië en Argentinië. Op de boot zaten 6 Nederlanders en 2 bemanningsleden. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht en het betrokken bedrijf heeft de activiteiten voorlopig stilgelegd. 3 zwemmers zijn gisteren bij Egmond door een sterke stroming, een mui, meegesleurd, maar konden worden gered. Een van de slachtoffers had zuurstof nodig, maar het gaat nu goed met alle betrokkenen. De reddingsbrigade heeft tientallen badgasten gesommeerd het water te verlaten, vanwege het gevaar van muien op het Noordzeestrand. BMW schrapt wereldwijd ongeveer 8000 banen in de komende 1,5 jaar, melden Duitse media op basis van propaganda. Dat is bijna 5% van het totale personeel van het bedrijf uit München, waar nu wereldwijd 154.000 mensen werken. De reorganisatie treft alle afdelingen, behalve het personeel dat direct auto's produceert. ESM heeft in het afgelopen kwartaal een recordomzet van meer dan 1 miljard euro en een netto-winst van ruim 285 miljoen euro behaald. Het aandeel van het bedrijf daalde aan het begin van de beursdag met meer dan 7%, maar herstelde zich rond het middaguur. ESM profiteert van de wereldwijde groei van kunstmatige intelligentie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. Hits Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Nederlandse spoorwegen hebben over het eerste halfjaar een netto-winst van 25 miljoen euro geboekt. Vooral dankzij meer reizigers en minder vertragingen. De opbrengst uit reizigersvervoer stegen naar 1,7 miljard euro. En ruim 86% van de treinen reed op tijd. Daarnaast had ruim 92% van de spitsreizigers een zitplaats in de tweede klas. Duizenden ondernemers in het Franse departement Gironde zijn getroffen door grote bosbranden die het gebied midden in het toeristenseizoen teisteren. In het plaatsje Lerge-Cap-Ferret geldt nog altijd een evacuatieplicht en veel bedrijven liggen stil. President Macron heeft aangekondigd dat de overheid de getroffen gebieden zal blijven ondersteunen bij het herstel. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen reed op de dag van het ongeluk 3 keer te hard en filmde zichzelf vaker tijdens te hard rijden. In de week ervoor reed hij op 17 plekken te hard en was op de hoogte van een defect aan de stuurbekrachtiging van zijn auto. Hij blijft zeker nog 2 maanden vastzitten. Feyenoord heeft Leo Sauer verkocht aan VfB Stuttgart uit Duitsland. De 20-jarige Slovaakse aanvaller vertrekt voor naar schatting 15 miljoen euro en had nog een contract tot en met 2028. Sauer speelde 44 wedstrijden voor Feyenoord, maakte 6 doelpunten en gaf 6 assists. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Warm met 28 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. In het midden ongeveer 33 graden. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Al met al is er weinig ruimte voor verkoeling. Vanavond is het nog lang zonnig en warm. Tot zover het nieuws op je radio.

0: 单。With not now then when
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart Waarop een kerk, een kar met paard Een slagerij, J. van der Ven Een kroeg, een juffrouw op de fiets Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets Maar het is waar ik geboren ben

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bank

dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Bosbranden in het Franse departement Gironde treffen naar schatting 15.000 ondernemers. Vooral in sectoren als horeca, detailhandel en toerisme. In veel getroffen gemeenten geldt een evacuatieplicht. En veel lokale bedrijven zijn noodgedwongen stilgelegd. De Franse overheid zegt getroffen gebieden te blijven ondersteunen bij herstel en heropbouw. Nederlandse spoorwegen hebben in de eerste helft van dit jaar een netto-winst van 25 miljoen euro geboekt. Het spoorbedrijf wijt dit aan meer reizigers, hogere opbrengsten uit vervoer en minder vertragingen. In dezelfde periode reden meer treinen op tijd en had ruim 92% van de spitsreizigers een zitplaats in de tweede klas. De auto die vanochtend in het water bij Engelen werd gevonden is van dorpsbewoners die eerder een samenleven poster van vluchtelingenwerk voor hun raam hadden hangen. De politie bevestigt dat het voertuig is gestolen en onderzoekt of er sprake is van gerichte intimidatie. In het afgelopen weekend werden woningen en voertuigen in Engelen en Bokhoven beklad. De 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen blijft zeker 60 dagen langer vastzitten. Uit onderzoek blijkt dat hij op de dag van het ongeluk 3 keer te hard reed en in de week ervoor op 17 plekken te hard reed. Ook filmde hij zichzelf vaker terwijl hij te hard reed en over een dubbele doorgetrokken streep ging. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.
2: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: It's Power FM.

0: We'll be right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In het Zuid-Franse Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 baby's gevonden. De bewoonster en haar 32-jarige man zijn aangehouden en justitie doet onderzoek naar moord op minderjarigen. Jeugdzorg vangt de 2 oudste kinderen van het koppel op en een kinderrechter beslist over het pasgeboren kind. De Ierse muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard is om het leven gekomen bij een eenzijdig motorongeluk aan de rand van Dublin, iets voor 4:30 in de ochtend. Hansard was 56 jaar oud en jarenlang frontman van The Frames en lid van The Swell Season. Zijn nummer Falling Slowly won samen met Maketa Irglova een Oscar voor beste originele nummer. Het lichaam van de 14-jarige Noor uit Blerik is door de politie gevonden op haar bed in haar ouderlijk huis, waar zij met tape bij haar enkels, polsen, nek en mond was vastgebonden. Haar 59-jarige moeder, Fouzia R., heeft bekend haar dochter op de ochtend van 20 april te hebben doodgestoken. R. wordt psychiatrisch onderzocht, terwijl haar man verdachte blijft, maar vrij is. De politie onderzoekt of het te water raken van een gestolen auto bij Engelen verband houdt met eerdere intimidatie en vandalisme gericht op voorstanders van asielopvang. De auto is van bewoners die een poster van vluchtelingenwerk voor hun raam hadden hangen en werd gevonden op ongeveer 500 meter van hun woning. In het afgelopen weekend werden in Engelen en Bokhoven meerdere woningen en voertuigen beklad. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
6: Radionet met een D,
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: dadjes.
1: Mijn dag. Stel maar aan mijn dag. Wel.
0: Nee, echt niet serieus niet.
1: Wel.
0: Echt niet serieus niet. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
1: Wel.
0: Nee, echt niet.
2: Mijn dag.
1: Wel.
0: Het is mijn dag.
3: 4 uur per dag. 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix.
4: It's Power FM.

0: Radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Ierse muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard is om het leven gekomen bij een eenzijdig motorongeluk aan de rand van Dublin, iets voor 4:30 in de ochtend. Hansard was 56 jaar oud en jarenlang frontman van The Frames en lid van The Swell Season. Zijn nummer Falling Slowly won samen met Maketa Irglova een Oscar voor beste originele nummer. In het Zuid-Franse Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 baby's gevonden. De bewoonster en haar 32-jarige man zijn aangehouden en justitie doet onderzoek naar moord op minderjarigen. Jeugdzorg vangt de 2 oudste kinderen van het koppel op en een kinderrechter beslist over het pasgeboren kind. De politie onderzoekt of het te water raken van een gestolen auto bij Engelen verband houdt met eerdere intimidatie en vandalisme gericht op voorstanders van asielopvang. De auto is van bewoners die een poster van vluchtelingenwerk voor hun raam hadden hangen en werd gevonden op ongeveer 500 meter van hun woning. In het afgelopen weekend werden in Engelen en Bokhoven meerdere woningen en voertuigen beklad. Het lichaam van de 14-jarige Noor uit Blerik is door de politie gevonden op haar bed in haar ouderlijk huis, waar zij met tape bij haar enkels, polsen, nek en mond was vastgebonden. Haar 59-jarige moeder, Fouzia R., heeft bekend haar dochter op de ochtend van 20 april te hebben doodgestoken. R. wordt psychiatrisch onderzocht, terwijl haar man verdachte blijft, maar vrij is. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. De politie onderzoekt of het te water raken van een gestolen auto bij Engelen verband houdt met eerdere intimidatie en vandalisme gericht op voorstanders van asielopvang. De auto is van bewoners die een poster van vluchtelingenwerk voor hun raam hadden hangen en werd gevonden op ongeveer 500 meter van hun woning. In het afgelopen weekend werden in Engelen en Bokhoven meerdere woningen en voertuigen beklad. Het lichaam van de 14-jarige Noor uit Blerik is door de politie gevonden op haar bed in haar ouderlijk huis, waar zij met tape bij haar enkels, polsen, nek en mond was vastgebonden. Haar 59-jarige moeder, Fouzia R., heeft bekend haar dochter op de ochtend van 20 april te hebben doodgestoken. R. wordt psychiatrisch onderzocht, terwijl haar man verdachte blijft, maar vrij is. De Ierse muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard is om het leven gekomen bij een eenzijdig motorongeluk aan de rand van Dublin, iets voor 4:30 in de ochtend. Hansard was 56 jaar oud en jarenlang frontman van The Frames en lid van The Swell Season. Zijn nummer Falling Slowly won samen met Maketa Irglova een Oscar voor beste originele nummer. In het Zuid-Franse Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 baby's gevonden. De bewoonster en haar 32-jarige man zijn aangehouden en justitie doet onderzoek naar moord op minderjarigen. Jeugdzorg vangt de 2 oudste kinderen van het koppel op en een kinderrechter beslist over het pasgeboren kind. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Het is echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.

0: Of Kamerbreed Stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
2: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stilligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker 125.000 euro per dag en kan dit oplopen tot 500.000 euro. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Fight Back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stilligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker €125.000 per dag en kan dit oplopen tot €500.000. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
2: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
3: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stil ligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker €125.000 per dag en kan dit oplopen tot €500.000. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stilligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker 125.000 euro per dag en kan dit oplopen tot 500.000 euro. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Nightpack.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Het metershoge bronzen standbeeld van Vladimir Lenin is tijdelijk verplaatst van Groningen naar Oostwold in de gemeente Oldambt. Het 9 meter hoge en 17.000 kilo zware beeld zal dienen als decor bij een muziektheatervoorstelling. Na afloop van de voorstelling verhuist het beeld naar een nieuw erfgoedcentrum over de geschiedenis van het communisme in Oost-Groningen. Het Twentekanaal is al 5 dagen volledig afgesloten voor scheepvaart door aanhoudende droogte, waardoor het vervoeren van grondstoffen stilligt en ondernemers in de regio geraakt worden. Volgens brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland bedraagt de economische schade zeker €125.000 per dag en kan dit oplopen tot €500.000. Ook de haven van Deventer sluit vanwege de lage waterstand. De Europese Unie breidt het aantal blusvliegtuigen uit, maar verwacht dat deze toestellen pas in het jaar 2030 klaar zijn. Het Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding in Brussel onderzoekt hoe bosbranden beter kunnen worden voorkomen, omdat de huidige noodvloot volgens de EU te klein is. 12 nieuwe blusvliegtuigen en 5 helikopters zijn besteld. Acteur en zanger Jared Leto wordt door 4 vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, zo blijkt uit een documentaire van de BBC. De vrouwen zeggen Leto te hebben ontmoet tussen 2002 en 2016, toen zij minderjarig waren. Leto ontkent in een verklaring ooit iemand te hebben aangerand of seksueel te hebben bejegend. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Nog lang warm. In de nacht koelt het af naar 18 tot 20 graden. Donderdagochtend is het vrij zonnig. In de middag zijn er meer wolken en in het zuidoosten en oosten is er kans op een onweersbui. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.